Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. The Kit Kat Club präsentiert mit Trotz eine sehr getalentierte Dame aus England. Das haben jullie goed verstaan, uit England. Zij is zo getalenteerd, zo charmant, zo wauw, wauw, wauw. Gisteren nog zei ik tegen haar, ik vraag jou om jouw hand. Zegt zij mijn hand? Waarom? Die heb ik zelf nodig. Dank u! Wij brengen u nu, maar brengt u haar wel weer terug? De Roos van Meever, Fräulein Sally Bo.

leven in een klooster, bidden beide Franse nonnen in een zonnige kapel. Mama, weet niet dat ik sta te dansen in een rokerige nachtclub en een zwarte charretel.

0: Kunt u me helpen?
1: Helpen? Lieve kind, daar leef ik voor. Hulp verschaffen aan ongelukkige meer minderheden zoals jij. Aan zeestakkers die geen kans meer uit kunnen. Ik moet zeggen, ik was vroeger niet zo aardig. Zeg maar gerust,